0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. De ene had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen, alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is ook dicht. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informaticafraude, zoals hacking. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Anne Berger.
3: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informaticafraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
2: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. En op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko zich geplaatst voor de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigde derde en kan ook nog doorstoten als het bij de beste derdes is. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Zwitserland wint zijn groep na 2-1 winst tegen Canada. Bosnië versloeg Qatar met 3-1 en eindigt derde en moet dus ook nog wachten. En ook Mexico en Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos stoten door. Mexico versloeg Tsjechië met 3-0 en Zuid-Afrika klopte Zuid-Korea met 1-0. De Koreanen eindigen als derde en moeten wachten op de andere uitslagen. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt ook de kans op onweersbuien.

De tijd zit erop en we varen naar huis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik weer thuis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies...

0: vertellen, dan ben ik oud, een prins zo rijk.
1: Je weet wel, mijn schat,

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen, omdat de weermodellen nu aangeven dat het daar 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer dat die code afgekondigd wordt, zegt weerman David de Henao.
3: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
2: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid vraagt om genoeg te drinken, geen zware inspanningen te doen en zorg te dragen voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Het noorden van Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. De ene had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is dicht. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het in zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een supergelukkige Hugo Broos.
4: It's a fantastic experience. We are in the second round. It's historical. I'm very happy for the guys. I worked with them already. They're 5 years. And what we did in those 5 years is amazing.
2: Ook groepswinnaar Mexico stoot door. Zuid-Afrika, Zuid-Korea liever, moet hopen dat het bij de beste derde zit. Nog afgelopen nacht konden Brazilië en Marokko zich plaatsen. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigt derde en moet dus nog afwachten. En ook Zwitserland en Canada gaan door. Bosnië eindigt derde in die groep. Bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Het is nog niet duidelijk of Jeremy Doku kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Rode Duivels, na enkele hectische dagen waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. En de kans dat Hans van Aken mag starten lijkt wat groter te worden. Hij sprak gisteravond met de pers. Van Aken blijft positief na de 2 gelijke spelen van de Duivels op het WK.
5: Eerst is het altijd leuk als ze positief over je babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
2: We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans ook op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer, tot 37 graden. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
6: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
7: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
6: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
8: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
9: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485-54-87-85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Dag Robert. Storen we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is er ook bij.
12: Hallo.
11: Ja, zijn kettingen van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee, maar dat past toch nog?
11: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Aha, Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeven.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, van het Antwerpen.
9: Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat in ons land. Weerman David de Hinaal.
10: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
9: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden, wat dramatisch kan aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gielis van CD&V.
11: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
9: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook al 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
12: It was an emotional moment, really. Not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think every coach dreams of it.
9: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten, als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. En het is niet duidelijk of Jeremy Doku kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Duivels na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer. Tot 37 graden dan. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstoer gemokt hè.
15: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
16: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
15: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
16: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toepompen.
15: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci ImmoBiep.
20: Aha. Minerva.
21: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Donderdag 25 juni. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. U luistert naar het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja op Radio Minerva. En het is hier al heel erg warm hier op het Sint-Anna-strand. Wees voorzichtig vandaag, zoek koeling, blijf binnen en wachten tot het iets minder warm wordt. En ons Lidie die is er natuurlijk ook bij vandaag. Die zit aan de andere kant van de telefoon. Neemt voor jou graag de telefoon op. Wil je iets vragen, iets zeggen, gewoon je mening zeggen of een leuk babbeltje doen, je kan altijd bellen op het welgekende nummer 03 219 17 27.

En ja, lieve mensen, we zitten volop in de zomer, hè. Het kan niet beter een toepasselijke plaats zijn van Rocco Granata met zijn zomersproetjes.

En ik denk wel een van zijn bekendste nummertjes van dit C. Jerome met Kiss Me. Het is 8:15. Barry Manilow, I Can't Smile Without You.

Natalie Cole, dochter van Nat King Cole. Ze maakte haar zangdebuut al op haar 6e verjaardag toen ze meezong op de album van haar vader, de kerstalbum. Miss you, La Croisie.

Het was Matt Morrow bidden. Before you go. En lieve mensen, tijdens deze hittegolf zou ik wel zeggen, drink voldoende water, vermijd grote inspanningen en kijk ook eens naar de oudere of de jongere kinderen of dat deze zich ook voldoende afkoelen en hydrateren. Dat is een tip die ik juist gelezen heb, dus hou ook onze oudere senioren in de gaten dat zij ook voldoende drinken met dit weer.

0: week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

En ook nog eens muziek van een echte Antwerpse groep, hè. Filet d'Anvers, opgericht in 1987. En tekstschrijver was natuurlijk onze eigen Charles van den Bossen. Filet d'Anvers, mijn schatje.

En natuurlijk ook een van die grote favorieten van mij, dat is Jacques Raymond met My Love, Forgive Me.

It's Magic, dat was de stem van Della Reese. Lieve mensen, ik heb ook gelezen, nog eens over het warme weer, dat voor al diegenen die aan het werken zijn, je niet te hard moet werken. Dus zeg het aan je baas en je ook niet te lang aan jullie computer moeten zitten. Ja, misschien wel eentje om mee te nemen.

En zo zijn we bijna na het tijd zijn van 9 uur. We zijn aan onze laatste vocale plaat gekomen. En ik hoor en jullie terug naar de reclame en het journaal. De laatste vocale hou ik voor Albertino. We had it all, Maria.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagder, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
6: Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen. Zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen. Amper 29% slaagt daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mocht hij die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel. Net als voor begrijpend lezen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat voor hitte in ons land. Weerman David De Hinauw.
7: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
6: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Want dat kan dramatisch aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
8: Het gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dichtgaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
6: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000, of zowat 15.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. En er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. En zondag wordt het wat frisser, tot 30 graden. Ook dan is er na de middag kans op een onweersbui.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt hè.
9: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
10: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
9: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
10: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
9: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafon. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Aha, Minerva.

En dat is natuurlijk de Berliner Luft van de Melanos om ons tweede uurtje, zoals iedere week, met te beginnen een accordeonplaatje. Het is 8:08. Welkom bij Radio Minerva. U luistert naar het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja, ons Liedeke. Die zit aan de overkant, die zit aan de telefoon. Dus ik zeg het altijd, als je zijn babbeltje wil doen, je kan altijd bellen op ons welgekende nummer 03-219-17-27. Dit is Tom Jones. Hey.

En dat was ook eentje uit de jaren 70, hè? The Love Unlimited met I'm So Glad That I'm A Woman. Daarvoor hoorde u Johnny White met zijn verloren hart, verloren droom. En dit is Robbie Williams met Mr. Bojangles.

Ja, en ik zou het wel weten, mocht ik president zijn. Het zou er allemaal anders uitzien, denk ik. Gérard Lenormand, merci, je t'ai président. Ons volgende nummer is eentje van Elvis Presley voor ons Marjakke natuurlijk. Mag het niet vergeten. Toch ook van ons Marja nog heel veel beterschap gewenst. En het is Elvis Presley samen met het Groot Philharmonic Orchestra. In the Grace Won't Paint No More.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we zeer heel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

I Will Always Love You. En dat was Whitney Houston. Komt uit die prachtige film. Samen met Kevin Costner uit The Bodyguard. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem die organiseren hun jaarlijkse Paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 uur tot 20 uur. En dit is allemaal te doen in de zaal Onze Nest, Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. En voor degenen die geen paella lusten, is er altijd ook kip met champignonsaus, kroketjes à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontig, Mortsel, Hoof en Wilrijk. Bestellen kan via het nummer 0494-72-9458. Dus ik zeg nog eens het nummer 0494-72-9458. Meer info is te bekomen op de site www.denachtegaal.info. Dus degene die zin hebben in paella, dat kan zondag 28 juni vanaf 11 tot 20 uur, of ze brengen hem ook thuis. Wat wil je nog meer?

Henoch Gehlen van Bob Davidson aan Marie. Julia, die heeft mijn tasje koffie al klaargezet en die kunnen jullie zelfs horen met natuurlijk, zoals iedere week, weer zijn notenkraker. Wat hebben we hier nog? Barry White met See the Trouble With Me.

Zo, lieve mensen, dit was het weer al voor vandaag. Ik ben er terug volgende week, donderdag natuurlijk. En onze Julien, die staat hier al te popelen om zijn stoeltje over te nemen. Nog aan iedereen een hele fijne dag gewenst. Een hele fijne werkdag. Doe het rustig aan vandaag. Heel veel groetjes van Katja en natuurlijk ook van ons Lidieke. Heel veel groetjes. Fijne dag nog. Bye bye.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks aan de soep, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone. Dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij twee zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft ook de noodtoestand afgekondigd. Door de hitte kunnen ze in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent geen operaties uitvoeren. Het systeem waarmee ze de patiëntendossiers invullen draait op een server in Parijs en die is oververhit. Woordvoerder Josse Abrahams.
10: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor we eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn. En daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de onder- en 12-centrale en de bus.
9: De geplande consultaties kunnen wel doorgaan. En al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000, of zowat 15.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden, morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijke kans op een onweersbui.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
14: De Robert? Wie is dat?
13: Wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. Wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
14: Geef je nummer om dat nog eens gaan? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
13: Robert... De expert 0-326-93-93.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
4: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg.
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
16: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
17: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
16: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
18: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
19: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.
23: De Notenkraker met Julien van Noten.
24: Goedemorgen Antwerpen.

Een goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 25 juni. En onze dank gaat nog naar Katja voor haar voorbij twee uurtjes. Goedemorgen Antwerpen. Ondanks deze warme donderdag zetten we toch nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. We wensen u alvast heel veel luisterplezier met de eerstvolgende twee uurtjes. Tot 12 uur de Notenkraker. MUZIEK

En we zouden nog kunnen zeggen, we gaan al smakelijk beginnen en dat doen we dan met een pita sordida. Dan wel van het orkest Karel Herberger.

0: doe Daanschoenen aan. Want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat manneke.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
8: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!

Ja, en de tijd die verliest voorbij, beste luisteraars. Want het is zo nog een vijftal minuten te gaan hier bij Radio Minerva. We gaan er naartoe met de eerste Carabiniers. Tot ziens.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
6: Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
7: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met baremas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
6: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor papierwerk. En discussie tussen Amerikaans president Trump en NAVO-baas Rutte tijdens een persmoment in het Witte Huis. Trump haalde opnieuw uit naar zijn NAVO-bondgenoten. Die hebben de VS niet geholpen in Iran. En ze betalen nog altijd te weinig aan de NAVO, zei hij. Rutte reageerde dat hij de teleurstelling van Trump kan begrijpen, maar dat de lidstaten echt wel hun deel hebben gedaan of nog aan het doen zijn. Volop zon en tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
9: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
10: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
11: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Oudbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Oudbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Met Julien van Noten. De Notenkraker. Met Julien. Vergeten melodieën voor Jan en...

Nogmaals, welkom bij, beste luisteraars, bij Radio Minerva met de Noddenkraker. En het is redelijk warm buiten, dus heel veel drinken. Dat is heel belangrijk en hou het vooral heel cool. En zoals iedere donderdag na 11 uur, Golden Raindrops van het door het orkest Charles Souliard, beter bekend natuurlijk als Karel Herberger, met trompetsolo Jeff Kolen. En we laten de eer aan Nat King Cole, zoals iedere donderdag ook natuurlijk weer. En ook hier is het allemaal, neemt iedereen zijn tijd ervoor.

Ja, een beetje nemen, een beetje terug. Dan komt dat allemaal wel goed natuurlijk. Hè. Where do I begin? Dat was natuurlijk de vraag van Johnny Mathis. MUZIEK

0: doet Daan schoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaas op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 tot 20 uur in zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat nummer 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degenen die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en kroketten à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontig, Mortsel, Hoven en Wilrijk. Bestel kan via het gsm-nummer 0494-729458. Meer info is te bekomen op de website www.denachtegaal.info.

Zo, beste luisteraars, dit was weer de notenkraker van deze donderdag 25 juni. Zo dadelijk neemt Martijn het van mij over in vervanging van Hario. Heel veel luisterplezier bij hem ook natuurlijk en bij de andere collega's. Maak er nog een gezellige dag van, hou het vooral cool, heel veel drinken en dan komt het allemaal klaar. Natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Wij maken alvast afspraak voor een volgende keer. De groetjes nog van Julien en voor Seves, smakelijk eten.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
8: ah. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
10: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
9: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
11: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met baremas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
9: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden de studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor het papierwerk. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone, dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij 2 zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft een noodtoestand afgekondigd. En in Brussel is de eerste winkel van beautyketen Sephora geopend in ons land. Die is superpopulair, vooral bij jongeren. Meer dan 100 fans stonden voor de opening al aan te schuiven.
12: Dit is voor ons zo cool en belangrijk. Maar we moesten altijd naar het buitenland gaan. Dus dat nu in België is, is gewoon echt historisch. Ja, gewoon merken wat je hier niet hebt.
13: Ik was al een paar keer naar Frankrijk geweest, speciaal voor die producten. Dus ja, ik ben heel blij dat het nu in België is.
9: Sephora is populair omdat ze exclusieve make-up verkopen van celebrities, zoals Selena Gomez of Lady Gaga. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
14: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
15: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
14: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
15: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
14: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
19: Allemaal?
18: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
19: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
18: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemiddag, luisteraars van Radio Minerva. Onze Arie Oof, specialist in musicals, kan er vandaag niet bij zijn, maar ik mag hem vervangen. Ik ben geen specialist in musicals, maar ik ben wel goed thuis in de filmmuziek. Ik hoop dat jullie de twee volgende uurtjes jullie gaan vermaken met deze mooie muziek. Ik ben Martijn de Reijer en ik heb het programma zelf samengesteld en zal het ook presenteren voor jullie.

Dear Heart is een romantische komedie uit 1964 met Glenn Ford en Geraldine Pace. Met de muziek gecomponeerd door Henry Mancini. En dit was het hoofdthema uit de film Dear Heart. Zitten jullie aan tafel? Laat het jullie smaken. Veel water drinken. Denk ook aan de dieren dat die ook water hebben. En voor de rest blijven luisteren naar de mooie muziek op Radio Minerva.

En we gingen even naar de South Pacific. Met Some Enchanted Evening uit de film South Pacific, die gaat over een verpleegster die verliefd wordt op een mysterieuze man die een geheime missie heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. De muziek die is van de hand van Rodgers en Hammerstein.

De zangeres Carly Simon is gekend van het nummer You're So Fine. Hier zingt ze het thema uit de film The Spy Who Loved Me met James Bond als Roger Moore. Het thema Nobody Does It Better uit 1977.

Dit was de John Dunbar team. Heel mooi team. Het is gecomponeerd door John Barry. Het was voor de film Dances with Wolves met Kevin Costner. Hij speelt een veteraan uit de oorlog tussen Noord en Zuid die een afgelegen verlaten US cavalerypost moet bewaken tegen de Indianen.

Uit de tijd van vroeger, toen we nog flink en rustig voor de tv zaten, omdat er nog goede series waren. On the Love, dat komt uit Mistral's Dochter. De song werd opgenomen in 1985 en werd gezongen door Nana Mouskouri.

deze film toenertijd nog gaan kijken in Cinema Rubens in de Carnotstraat, omdat die met 6-kanalen stereotoon werkte en het grootste scherm van Antwerpen had. Namelijk A Bridge Too Far, een oorlogsfilm met doel de belangrijkste positie te Brug van Arnhem in te nemen. De muziek die werd gecomponeerd door de Britse componist John Addison.

0: Dit werd gezongen door Doris Day, Que Sera Sera. Dat kwam uit de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much met Doris Day en James Stewart.
1: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

We namen samen met Elvis Presley de Frankfurt Special, een film met titel G.I. Blues. De film vertelt een periode uit de legerdienst van Elvis in Duitsland. Trouwens, op die LP stonden ook zeer mooie nummers die dat Elvis zong.

Een tv-reeks die dat een zeer groot succes kende en voort zal leven in de films. Namelijk Star Trek. Wie kent hem niet? Captain Kirk, Mr. Solo en die met zijn grote oerke, Mr. Spock. Wel, dat was een reeks en hij kreeg geweldig veel fans over gans de wereld. De titelmelodie van deze tv-reeks was van de hand van Alexander Courage, een Amerikaan uiteraard.

De tijd van de oude Wisterens was voorbij, of zo goed als, tot er een nieuwe wind begon te waaien, namelijk de Italiaanse spaghetti Wisterens. Ennio Morricone kreeg dan weer extra werk om deze films te ondersteunen met zijn score. My Name is Nobody was zo een van die leuke films met Terence Hill en Bud Spencer. Wij waren blij dat er een nieuwe reeks was van films, want ze waren toch echt de moeite waard om te zien. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijks Paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 tot 20 uur in de zaal Ons Nest. Gelegen de Jacob de Rorestraat 4 in Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar ook ter plaatse genuttigd worden. Voor diegenen die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en croquette à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontich, Mortsel, Oof en Wilrijk. Bestellen kan via het mobiele nummer 0494-72-94-58. Meer info is te bekomen op de site www.denachtegaal.info.

Uit de film Ice Society, Bing Crosby, Frank Sinatra. Hier kreeg u het mooie nummer Who Wants to Be a Millionaire?

Een Amerikaanse spektakelfilm uit 1959, geregisseerd door William Wyler, namelijk Ben-Hur, met Charlton Heston en Stephen Boyd. U kreeg zojuist de prelude uit de film.

Ook Sir Cliff Richard mocht niet ontbreken in deze uitzending. De film Summer Holiday, over wat ging hij? In Engeland zijn de zomervakanties buitengewoon regenachtig en somber. Een monteur, ditmaal Cliff Richard, en zijn vrienden overtuigen de firma Transport voor Londen om hun een dubbeldekkerbus te lenen, zodat ze erop uit kunnen om Europa te veroveren en avonturen te beleven.

0: Een onvergetelijke film, wie heeft hem niet gezien? Gon Wit de Wind. Een schitterende film met muziek van Max Steiner, zoals dit nummer Tara's Team, is onvergetelijk. Max Steiner is ook heel bekend voor de muziek van Casablanca. Hij was een Oostenrijkse componist en dirigent. Hij vluchtte in de Eerste Wereldoorlog naar Engeland en vandaar naar Amerika. Zo, het eerste gedeelte zit er bijna op. We gaan even luisteren naar de informatie. En dan zijn we even terug voor het tweede gedeelte van filmmuziek. Tot even.
1: Come sta, signorina? Va bene?

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne-Martin.
7: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar dat we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat dat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
6: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
8: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Hè. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. Hè. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudende stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, hè, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
6: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, waarbij slachtoffers gedwongen worden om te betalen, anders dreigen afpersers ermee om naaktfoto's van hen te verspreiden. Dat meldt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In totaal melden vorig jaar meer dan 120 mannen sextortion. Het instituut vreest dat veel slachtoffers niks melden. Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro, onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. En op het WK voetbal heeft sterspeler Neymar voor het eerst in bijna 3 jaar nog eens meegedaan bij Brazilië. Hij sukkelde lange tijd met zijn kuit, maar kreeg gisteravond een kwartier in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En na de match waren er tranen bij Neymar. Brazilië won met 3-0 en gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later opnieuw kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
11: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: we gingen het tweede uurtje van Arie O zijn vervangprogramma in met de titelsong uit de film Octopussy door Rita Coolidge, een Amerikaanse zanger. Een film uit 1983, All Time High.
1: The Lord above gave man an arm of iron so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little

With a Little Bit of Luck uit de film My Fair Lady uit 1965. Met als acteurs en actrices Audrey Hepburn en Rex Harrison. Het gaat over Eliza Dolittle, een meisje zonder manieren. Vraagt aan professor Higgins haar te helpen netter te praten. Een kolonel Pickering maakt er een wetenschap van. Als het de professor lukt, zal het Eliza lukken naar het embassybal te gaan zonder op te vallen. En wie kent haar zin niet? The Rain in Spain.

The Guns of Navarone, een film geregisseerd door Carl Foreman, met acteurs Gregory Peck, David Nieve, Anthony Quinn, Stanley Baker en Anthony Quayle. Op het Griekse eiland Navarone staan tijdens de Tweede Wereldoorlog twee reusachtige Duitse kanonnen strategisch tussen de rotsen. Een groep van zes onder leiding van Major Franklin wordt op het pad gestuurd om de kanonnen uit te schakelen.

Frankie en Johnny. Hier in een uitvoering van Sam Cooke, maar ook Elvis nam deze film op toenertijd.

Een beetje een weemoedige Marilyn Monroe met de song River of No Return uit de film van 1954. En zij had als gezelschap Robert Mitchum in die film.

Ron Godwin componeerde de muziek voor 633 Squadron uit 1964. Een oorlogsfilm met Cliff Robertson en George Chakiris. George Chakiris die zouden we nadien weer leren kennen in West Side Story.

Weten jullie het nog? Woensdag namiddag in het programma van Nonkel Bob ook komt toch eens kijken, was er toenertijd een speciaal feuilleton, namelijk kapitein Zippos. U kreeg het thema door het orkest van Bert Kempfert.

0: Een film uit 2001, Pearl Harbor, met acteurs Ben Affleck, Josh Hartnett en Kate Beckinsale. Twee Amerikaanse piloten en levenslange vrienden vallen voor dezelfde vrouw, een prachtige verpleegkundige. Ze moeten hun verschillen echter opzij zetten wanneer de Japanners hun marinebasis aanvallen op de beruchte zondagochtend van 7 december 1941.
1: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

0: In de film Island in the Sun mocht Arie Belafonte acteren en tevens de hoofdmelodie zingen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat, ik het toch. Ik wil me ja bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zing Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak, hè. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
9: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
10: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
9: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
10: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
9: Geniet ervan, het zijn de beste.
10: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
11: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Het kon natuurlijk niet uitblijven. In 1964 kwam de eerste film met de Fab Four uit Liverpool in omloop, A Hard Day's Night. Een film waar je nog kop nog staart kon aankrijgen.

La Vie en Rose uit de film Moulin Rouge met Nicole Kidman. Hier gezongen door Edith Piaf.

Buiten een heel reeks Romeinse filmen van gladiatoren enzovoort, was er ook de mythologiefilms. Voornamelijk waren dat films uit de B-klasse. Maar The Seventh Voyage of Sinbad, die kreeg een speciale vermelding omdat Bernard Herrmann er de muziek voor schreef. Hij was een Amerikaanse componist en dirigent. Hij werd wereldberoemd door zijn baanbrekende en filosofische filmmuziek. Vooral met de samenwerking regisseur Alfred Hitchcock.

Dat is en was nu mijn favoriete film Lawrence of Arabia, met muziek van Maurice Jarre. Ik had die in verschillende uitvoeringen. Ik had hem op LP, ik had hem op CD en ik heb hem op Blu-ray, DVD en ik had hem ook vroeger op het andere filmformaat Laserdisc. Dus viermaal voor de film van Lawrence of Arabia.

1978 was het jaar dat de musical Grease uitkwam. U kreeg van mij Opus Devoted to You in een uitvoering van Frank Sheckfield. En dat was natuurlijk een film met John Travolta en Olivia Newton-John. Zo, het programma zit erop. Ik hoop dat er jullie wat van genoten hebt en bijgeleerd. En ik zou zeggen, bij deze warmte blijf binnen. Maar zorg zeker, zeker voor de dieren. Zorg dat ze veel water hebben, want dat hebben ze ook nodig, juist zoals wij. Ik dank u voor te luisteren. En blijven luisteren naar onze collega's. Er zijn er geweldig veel en ze brengen allemaal prachtige muziek. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
8: Land of hope and glory.
7: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In de provincie Limburg is er overleg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
12: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte. Ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja kijk wat kunnen wij doen. We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
11: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en was daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. En de dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn daar nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. Na de middag kan er wel een onweersbui vallen.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 0-2-26-93-90-93. Adam?
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485-54-87-85.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fiets doorgemokt hebt.
17: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
18: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
17: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
18: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
17: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord is al 50 jaar oud. Gisteren sneuvelde het dagrecord ook al en ook morgen zal dat het geval zijn. Topoverleg in Limburg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
7: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
6: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Gent is een grote zoekactie aan de gang. De brandweer is met duikers en een sonarboot ter plaatse aan de Ketelvaart. Dat is bij Bibliotheek De Krook in het centrum. Je hoort Matto Langeraert van de politie.
8: De brandweer was daar bezig met een oefening op het water. En op de kade had ze een t-shirt en een gsm opgemerkt. En ze hebben dan gelukkig de goede reflex gemaakt van te kijken van misschien is die persoon in het water gevallen of aan het zwemmen. En zij zijn nu bezig met een zoeking ter water.
6: Het blijft zonnig en warm, heet, zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk opnieuw onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
10: Allee, kom, pak er rap even voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Aha, Minerva.

Paske lief, ik kom eens iets vertellen. Ach, ga winkelen, probeerde ik hier op kier. Gevallen weet van alles te bestellen. Maar altijd op de kosten van mijn hier. Ik kreeg een rekening van 7000 ballen. Voor schoentjes en

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 4:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhouw.
6: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
5: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs, tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrenten via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
1: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb van ons nog wat gaan muntjes baan. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert. 0 draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
17: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Nog eens.
1: Wolf and Cry.
0: Op de radio. En dat is zo'n gelukkig gevoel.
2: Nee, maar dat is toch fantastisch.
0: Hey, woehoe.
3: Zag je voor het eerst in het echi?
0: Ja.
3: En ik dacht...
2: Ja, oh, is het goed?
4: Sst, zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
2: Wie zou dat zijn?
1: Wolf van Cry.
5: Kom jong, de Zwagenberg. De koffieklets is gedaan.
1: Wolf van Cry op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Iets na 4 uur, je luistert nog altijd naar Radio Minerva. Welkom uiteraard. En het is vandaag 25 juni, dat betekent de 4e zomerdag van het jaar 2026. En wij laten in dit programma al het hele jaar door de zon in je radio schijnen. Maar ik stel voor dat we dat vandaag voor de eerste keer in deze zomereditie nog eens extra in de verf gaan.

0: Lonely Girl. Het is tijd voor Patsy Cline. Ik weet niet of die heel eenzaam is, maar dat hij tot over haar oren verliefd is, dat is duidelijk.
1: I love you.

Dat is onze romantische plaat van deze week. Patsy Cline en Crazy. Radio Minerva is een zender met een heel breed publiek, maar een deel van onze luisteraars zijn uiteraard senioren. En ook bij onze medewerkers is dat het geval en een aantal onder hen lagen de laatste tijd wel eens in de lappenmand of liggen nog altijd in de lappenmand. Voor hen waarvan de gezondheid het een beetje te wensen overlaat, deze plaat aan

We namen een duikje terug in de tijd naar 1971, de Amerikaanse Three Dog Night en een old fashioned love song. En dit, vrienden, dit herken je zeker. The Supremes, Love is Like an Itching.

0: gentlemen, are you ready?
1: 1, 2, 3.
2: 3 try.
3: Beste luisteraar, ik stel voor dat je je voor deze klassieker rustig installeert in de zetel en geniet van Unchained Melody. Drie versies, één topper vooraan, Elvis Presley. Daarna nog een topper, Roy Orbison. En we eindigen met een heleboel toppers. De St. Peter's Male Voice Choir, een koor uit Groot-Brittannië. Genieten, zei ik, ja, en vooral rustig genieten van deze Unchained Melody.
4: De 3 draai voor deze week.

Ja, ik hou erg veel van instrumenten, maar een van de mooiste instrumenten blijft toch de menselijke stem. En dat is bij deze driedraai toch maar weer eens bewezen. We duiken de natuur in, ja, samen met Salvatore Adamo. Hij heeft het over mispels en bessen, de nef et de groseilles.

Salvatore Adamo had het daarnet over Le Crépuscule. Het schemerdonker, wil ik aan je geruststellen. Wij kunnen nog even genieten van het daglicht, want de zon gaat straks pas onder rond.

Je weet, de muzikale keuze voor dit programma ligt in de kundige handen van Geri van de Putten. Dat is allemaal mooi meegenomen natuurlijk. Dat is fantastisch gedaan iedere week. Maar de kalender, vrienden, dat is nog altijd een probleem voor de Geri. Want we zijn dus juni, hè, Geri. Juni, niet januari, hè. Juni.

Een spelletje bedriegen bij Gary Hager met Cheat Cheat. Over bedriegen gesproken, ja, jezelf wat wijs maken. Als je voor de spiegel staat en je merkt, ja, ik word toch wel een dag ouder, pot verdikken, dat is niet zo goed. Niet doen, geen zalfjes smeren of zo. Gewoon bij jezelf denken. Elke dag een beetje.

Je extra romantiek dankzij Bart Kael. Elke dag een beetje mooier. Tot 6 uur blijf ik nog bij jullie hangen, vrienden, met Paul van Krijn op donderdag samen met Geri van de Putten.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
9: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
10: Dakwerken van der Linde.
9: Beter, god het niet vinden.
10: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
11: 03-366-37-32.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
11: Het is nu 5 uur.
12: Goedemiddag. Radio Minerva.
13: De hinder bij de twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een panne bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen ook daar. De impact is groot, zegt journaliste Katrien Salens.
14: Voor het AZ Sint-Lucas hier in Gent betekent dat dat er vandaag 115 geplande ingrepen moeten worden uitgesteld. Ook aan het UZA lopen ook wat raad. Vertraging op en moeten geplande ingrepen worden uitgesteld.
13: De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. De drie mannen die een celgenoot dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Twee van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar. Dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren van 15 jaar naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennezakrok zit erop. En het was er één onder een lode zon. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor diegenen die er wel waren, zijn er extra maatregelen voorzien. Dat merkt journaliste Eva Peters van op recreatiedomein Zilvermeer in Mol.
15: Daar is er een grote tent, een extra schaduwplek gemaakt. Verder staan er hier ook nog vernevelaars op het terrein waar de kinderen even voor kunnen gaan hangen. En er zijn ook mensen die constant zonnecrème uitdelen. Er is trouwens hier ook nog vlakbij een grote EHBO-post, dus moest het toch fout lopen, dan staat ook het Rode Kruis klaar.
13: Ook morgen op de tweede dag van het festival gelden die extra maatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al zeker 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is dus afwachten wat ons land zal beslissen. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan nog veelbelovend archeologisch nieuws. Want in Tongeren zijn vandaag de opgravingen gestart naar een vestiging van de Galliërs. Het zou een kamp zijn dat onder meer Julius Caesar gebruikt heeft om te overwinteren. Volgens archeologen van onschatbare waarde. In een latere fase zal er ook nog gezocht worden naar de restanten van een slagveld waar Ambiorix in 54 voor Christus het Romeinse leger versloeg. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt hè.
11: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
16: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
11: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
16: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
11: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
18: zeg?
17: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet dan botsen?
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze, hè?
4: Oh, wow. Ja. Damn.
5: Donderdagmiddag.
6: Ik ben al sinds heel blij dat ik je zit.
0: Ja, dit is nog altijd Radio Minerva. Donderdag iets na 5 uur.

Iets na vijf, zei ik daarnet en je gaat het misschien niet geloven, maar zo na vijf kregen Gerry en ik ja, meestal een hongerke. En we hadden het erover, we zeiden, wat nu zou smaken, zo'n

0: Ja, een goeie komsoep kan er ook niet aan doen. Los van het weer, warm, koud, speelt me geen rol. Soep is nog altijd mijn favoriete eten. En in Vlaanderen, de meest populaire soep trouwens, is tomatensoep met balkjes. Ja, het verondert je waarschijnlijk niet. En op de tweede plaats staat kervelsoep. Het is tijd voor onze debuutplaat, lieve vrienden. En die komt vandaag van onze betreurde Margriet Hermans.
1: De debuutplaat.
2: Oké.
1: De debuutplaat.
3: Amai.
1: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
4: Oh.
1: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
2: Tot het gaatje.

Margriet Hermans en voor alle duidelijkheid haar debuutplaat voor wat betreft haar eerste Nederlandstalige opname. Want Margriet had daarvoor ook nog een plaatje Rainbow genaamd, dat was een Engelstalig nummer.

de zomerzon in je radio, dankzij Radio Minerva. Als jij niet meteen weet wat doen deze zomer in Antwerpen, dan ga je maar eens naar het internet. Dan ga je maar eens wat surfen, onder andere naar de site Zomer van Antwerpen. En daar vind je een heel mooi overzicht wat er de komende maanden in deze prachtige stad allemaal te beleven valt.

Petula Clark. Petula heeft haar voornaam trouwens te danken aan het feit dat haar vader de namen van zijn twee eerste vriendinnen, dat waren Pet en Ula, combineerde. Hij vond dat grappig. En zodoende kwam hij op de naam Petula.

0: De tijdscapsule.
1: Het is weer tijd voor een beetje muzikale actualiteit van 25 juni. In de Abbey Road Studio in Londen nemen de Hollies in 1969 He Ain't Heavy, He's My Brother op. Elton John is voor deze opname ingehuurd als pianist. De versie van de Hollies wordt 2 keer een hit in Engeland. De Amerikaanse zanger, tekstschrijver Johnny Mercer overlijdt in 1976. Johnny Mercer heeft de evergreen Moon River geschreven. En Puttin' on the Ritz van Taco komt in 1983 binnen in de hitparade. Het liedje is in 1929 geschreven door Irving Berlin. Moon River, het is een lied gecombineerd door Henry Mancini met tekst van Johnny Mercer. Het werd oorspronkelijk uitgevoerd door Audrey Hepburn in de film Breakfast at Tiffany's uit 1961 en won een Academy Award voor beste originele nummer. Wij luisteren naar de versie van Rod Stewart.

mailtje en die zegt: school Pol, school aan jullie beide, Pol en Gerry, voor Radio Minerva en de leuke programma's die we altijd te horen krijgen. En jawel, Francine, daar gaan we graag op toosten, maar mag dat ook met een glaasje Sherry Berry Wine zijn?

Cherry Berry Wine Charlie McCoy. Ik was daarnet met Geer in een gesprekje over het kopen van bloemen. Ben jij iemand die heel vaak een boeket bloemen koopt om in huis in een vaasje te laten pronken in de huiskamer? Ik heb gelezen dat de verkoop van kunstbloemen enorm in de lift zit de laatste tijd. En daar zijn een aantal redenen voor.

Kunstbloemen. Laten we eerlijk zijn, een tijd terug dan spraken we over plastic in een fles. Maar die tijd is veranderd. Ja, eerlijk is eerlijk, ze zijn nog altijd niet goedkoop, maar er zijn een aantal voordelen aan. Je hebt geen water nodig, ze verwelken niet en gaan dus jarenlang mee en in die zin haal je je investering daarna een tijdje uit. Ze zijn allergievrij, dus ideaal voor mensen met hooikoorts en ze zijn huisdiervriendelijk, niet giftig voor katten of honden. En het voornaamste nog, tegenwoordig als je die kunstbloemen ziet, jongens, wat zien ze toch echt eruit, het is niet te geloven. Trouwens, we hadden het daarnet over rode rozen, over

Voilà, het zit er weer op. Geri en ik staan hier al 2 minuten te wuiven om afscheid te nemen. Maken nog een prettige week van, vrienden. En we hebben een afspraak volgende week donderdag om 4 uur. Tot dan.

0: Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De provincie Limburg neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen de hitte. Omdat alle diensten voorbereid zijn op de 40 graden morgen, klinkt het. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
6: We hebben een oplijsting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
5: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
7: Dat zout dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
5: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. De twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn vandaag alle operaties en ingrepen uitgesteld door een panne bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen. Daardoor konden chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. En ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten eruit rukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelden de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hacha Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. En voormalig trainer van STVV Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci ImmoBiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 7 uur, goedenavond.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Het neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
10: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
9: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject, om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
11: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht en dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
9: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Het is voorlopig nog onduidelijk of ook ons land dat zal doen. Er is deze namiddag overleg geweest, maar wat daaruit is gekomen weten we nog niet. Ook de paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. En het is bijna niet voor te stellen in dit weer, maar over een paar weken vind je bij IKEA de Halloween-collectie. Denk dus aan spookjes, pompoenen en vleermuisborden. Maar ook keukenaccessoires in dat thema om gezellig samen te staan bakken. Een lekker warme chocoladecake bijvoorbeeld. Blijft ook vandaag wel gewoon nog bakken hoor, want het is bijzonder warm tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij tot het 40 graden is. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
3: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
2: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. Ons land bekijkt nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela na de zware aardbevingen daar. In Venezuela wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak wel verder op. De paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jelina van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is nog altijd bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
4: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Buiten is het een bakoven, maar in de studio is het hier gelukkig aangenaam, dankzij de airco. Donderdagavond, 8 uur, dan weet u, elk nummer troef met mij, Fons. En?
1: Dag, Fons.
0: Dag, Jos.
1: En met mij, Jos.
0: Voilà, en met wie nog? Onze telefonist, Thomas.
1: Triumvirat is andermaal voltallig.
0: Zo is het. Hoe is het, heren? Alles goed?
1: Hier is het zeer aangenaam in de studio. Buiten is het de hel, maar hier is het zeer... Ik blijf in de Radio Minerva studio wonen, heb ik er straks afgesproken.
0: Dat is een goed idee. Dus hij heeft 2 kamers, dus...
1: Ja, ik blijf hier gewoon
0: in de andere kamer wonen.
2: Na de zweet van de week was het de week van het zweet.
0: Ah.
1: Oh, daar heeft hem over nagedacht.
0: Mooi. Nog iets te melden speciaal?
1: Heb je al gezegd dat het warm is?
0: Het is redelijk warm. Ja, het was zo warm dat je zelfs een slaatje hebt gegeten vanavond.
1: Ik heb een slaatje gegeten.
0: Ja, een slaatje. Een sla.
2: Zeker. Sla, ja.
1: Zeg maar sla. De salade Minerva. Mm-hmm. Fantastisch.
0: Met?
1: Met zalm, tonijn en scampi's.
0: Prachtig. Geweldig.
1: Scampi is het eigenlijk.
0: Scampi, ja. Boy. In het Nederlands is het scampi's, hè.
2: Peace. Muziek?
0: Muziek, ja. Ik begon natuurlijk met de Cordettes, met het nummer Wooden Heart. Hè. Dus, je kent dat vooral natuurlijk van...
1: De grote Elvis.
0: Van de grote Elvis. En dat is dus meegeschreven, wist ik niet, door Bert Kempfert.
1: Ma, die mensen ook overal tussen gezeten.
0: Die hebben overal tussen gezeten. Voilà, dat was deze nummer en we gaan onmiddellijk verder. Vorige week heb ik Coco, dat het eigenlijk gewoon Clo-Clo was, gespeeld met zijn versie van A Little Bit of Soap. Van de Jarmels, dus deze week speel ik als bruggetje de Jarmels. Ze hadden maar 1 hit met A Little Bit of Soap, maar dit is ook een goed nummertje. A Little Bug, hier zijn de Jarmels.

0: De Jar Mills dus, met Little Bug. Jos, uiteraard, we hebben graag altijd dat onze luisteraars even van zich laten horen. Hè.
1: Interactie vinden we altijd leuk.
0: Interactie vinden we zeer tof. En hoe kunnen ze die interactie tot stand brengen?
1: Wel, als ze graag de warme stem van Thomas willen horen, dan kunnen dat op 03-219-17-27. Maar mailen kan natuurlijk ook naar Fons of Jos of Thomas at radiominerva.be.
0: Of alle drie tegelijk. Hè.
1: Of alle drie. Wie dat al gedaan heeft, zijn Frits en Marijke.
0: Voilà.
1: Welkom.
0: Welkom.
1: En Herman uit Mechelen, die thuis aan het luisteren is, in zijn onderbroek.
0: In zijn onderbroek. Bij deze weer mag, dat vind ik.
1: Dat vind ik ook.
0: Jij zit hier ook in een onderbroek eigenlijk.
1: Zeker, maar dat mogen de luisteraars niet weten. Hè.
0: Sorry, jij zit niet in een onderbroek hier.
1: Zeker niet.
0: Nee, voilà. Ondertussen is Thomas weer druk bezig met telefoneren. En dan gaan wij nog wat muziek spelen voor de mensen. Hè.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Een rustig nummertje, niks te opwindend, vooraf te koelen. The Crookeds, chop chop, boom.

0: Chop Chop. De geweldige Crooked. De legende wil dat ze in 1955 optrad in Liverpool. En er op dat moment een 12-jarige George Harrison en een 13-jarige Paul McCartney in het publiek zaten. En dat die laatste zelf een handtekening heeft gevraagd en gekregen.
1: Kijk eens aan.
0: Voilà.
1: En ondertussen hebben we ook een nieuwe luisteraar. Of een luisteraar die voor het eerst heeft gebeld. Reggie.
0: Ja. Of Rezi.
1: Of Rezi, weet je
0: wel. Ja, onze telefonist was er niet heel duidelijk in.
1: De telefonist heeft de naam niet goed begrepen. Nee. Maar wat leuk is, en dat is een primeur in het programma Elk Nummer Troef, is dat de ene luisteraar de andere luisteraar kent. Dus hij wou heel graag de groetjes doen aan Jenny, die we natuurlijk kennen als vaste fan van de show. En Jenny was gisteren jarig, dus bij deze van ons uit ook, Jenny, een zeer gelukkige verjaardag.
0: Een zeer gelukkige verjaardag van ons alle drie, Jenny. En daar gaan we een liedje voor spelen. Hè.
1: Dat, zeker, daar moeten we op klinken.
0: Daar moeten we op klinken, inderdaad. Samen met Richard Anthony. Chin chin.

0: Chin Chin School, op alle gelukkige jarigen vandaag. Niet enkel Jenny, dat was gisteren. Maar ook Thomas, was er nog iemand gebeld die jarig?
1: Ja, zeker. André heeft gebeld om Magda de Wit te feliciteren. Zij wordt vandaag maar liefst 85 jaar.
0: Een mooie leeftijd. Ja. Proficiat, Magda.
1: Niet alleen van André, maar ook van het hondje Kira.
0: Ah, en ook van ons met drieën.
2: Zeker.
0: Gelukkige verjaardag.
2: Proficiat, Magda.
0: Geniet ervan. Voilà. Richard Anthony met zijn versie, zoals vele Franstaligen dat tegen ook, hè, zoals Claude François en Johnny Hallyday, van Engelstalig nummer. Johnny Cymbal zijn nummer Cheat Cheat. En die Johnny Cymbal kennen we natuurlijk van...
2: Cymbalen.
0: Mr. Bassman.
2: Mr. Bassman.
0: Jos toch.
2: Ja, het is de warmte.
0: Ik laat steken vallen.
2: Het is de warmte.
0: Ja. Radio Minerva zou Radio Minerva niet zijn als wij niet af en toe een goede crooner spelen. Hè?
2: Aha.
0: En welke crooner past er beter bij Radio Minerva dan Jerry Vale?
2: Ah, speciaal voor ons grote voorbeeld Danny van Tichelen.
0: Zo is het, speciaal voor Danny, maar ook voor alle luisteraars, Jerry Vale.

0: Een warme stem. Misschien ideaal vandaag, maar...
1: Zeer mooi.
0: Zeer mooi. There's a kind of hush all over the world. Nummer vooral gekend uiteraard van Herman's Hermits uit 1967. Een andere klassieker, een Minerva favoriet. De Canadezen hebben op het WK gisteren niet zo goed gedaan.
1: Nee.
0: Nee, maar deze Canadees doet het altijd goed.
1: Is het Justin Bieber?
0: Is dat een Canadees?
1: Dat is een Canadees.
0: Ah. Dat is geen Radio Minerva Mineral. Nee, het is de beste Canadees.
1: Céline Dion.
0: Nee, maar die tel ik ook niet als Canadees, want die heeft ooit voor Luxemburg meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
1: Meer Canadezen ken ik niet.
0: Of Zwitserland. Nee, Luxemburg, denk ik. Dus dat is maar een halve Canadees. Nee, het is de beste Canadees ter wereld. Op muzikaal vlak dan toch. Polenka.
1: Ah.
0: I can't help loving you.

0: Een beetje een atypisch Paul Anka nummer. Een Northern Soul klassieker. I can't help loving you.
1: Swingend.
0: Swingend, zo is dat.
1: Swingende Paul Anka.
0: Alles kon hem, Paul. Alles kon
1: hem. Multitalent.
0: Zo is dat. Ondertussen hebben nog enkele andere luisteraars zich aangemeld. Zoals Anne uit Burgt. Die wist te melden dat zij op Wooden Hearts altijd Pussy Mouse zong. Ja, kijk.

0: Biddy Pretty One, ja. Het was juist.
1: Het is goed als je met jezelf ook communiceert.
0: Ja, ja. Ja, dat is de beste conversatie die je kunt hebben. Zoals,
1: ik bedankt, bedankt.
0: Ja, ja, ja. Van een geweldig hit voor Thurston Harris. Natuurlijk willen andere groepen en platenmaatschappijen er ook een graantje van meepikken. Zoals deze, Accents. De platenmaatschappij van Thurston Harris probeerde daar natuurlijk een stokje voor te steken. Maar ze hadden net voldoende variatie in het nummer gebracht om toch herkenbaar te zijn, maar niet als plagiaat aanzien te worden.
1: En hier kennen we die ergens van...
0: Die Accents, ja? Kennen we nergens anders van dan van dit nummer, Wiggle Wiggle.

0: ik hoor inderdaad een lichte gelijkenis.
1: Ja, wel echt een supergoeie versie, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Het is een beetje vloeken in de kerk. Maar...
0: geen versie, het is een volledig ander nummer.
1: Ja, ik herken het helemaal niet.
0: Nee,
1: ik zou het zelfs bijna beter durven noemen. Ja, maar dat is dus... vloeken in de kerk.
0: Ja, maar gewoon ook een goeie nummer op zijn eigen.
1: Echt een heel goeie nummer.
0: Voilà. Die Little Bitty Pretty One.
1: Nog eens.
0: Little Bitty Pretty One.
1: Goed zo. Dus,
0: moeilijke titel. Werd natuurlijk geschreven, zoals ik vertelde, door Bobby Day, de man achter Rockin' Robin ook, onder andere. Nu, wat ik niet wist, wat ik heb gevonden met een beetje opzoekingswerk te doen voor het programma, is dat dat ook de helft was van het duo Bob en Earl, die we dan weer kennen van The Harlem Shuffle. Dat was dus ook gewoon Bobby Day, samen met Earl Nelson. Ik speel hier niet The Harlem Shuffle, maar een ander geweldig nummertje, You Made a Boo-Boo.

0: all that's good. All that's good.
1: Bobby Day en Earl Nelson, You Made a Boo-Boo. Jos, af en toe spelen wij ook eens een nummerke voor onze goede vrienden. Hè?
2: Dat gebeurt al eens.
1: Dat gebeurt al eens. Hè? Vandaag speel ik een nummertje voor onze goede vriend Andy.
2: Dat gebeurt ook al eens.
1: Ja, voilà, dat gebeurt ook al eens. Die hoorde graag Baccarat met Yes Sir, I Can Boogie. Blijkbaar op het WK is het een heel ding met de Tartan Army, het Schotse legioen daar. Dat die er hun eigen versie van hebben en dat altijd zingen.
2: Ik zal je zelfs meer vertellen. Ja. Die zingen dat overal. Mm-hmm. Die zijn ook die zijn in Boston hebben die zich gesetteld. Die zijn daar ook naar de White Sox, of de Red Sox, dat moet ik al vergeten. Ik
1: Red
2: altijd.
1: Sox.
2: De Red Sox gaan kijken, die hebben dat daar gezongen. En ik las vandaag ook een artikel dat die al het bier in Boston op hebben gedronken.
1: Ja, klopt. En ondertussen zijn ze eraan verhuisd naar Miami, blijkbaar.
2: Om daar dan al het bier te
1: drinken. Om daar dan al het bier op te drinken. Ah ja, als het weg is bier in Boston, moeten we verhuizen. Hè?
2: Een lichtend voorbeeld,
1: voilà, die Schotten. Dus voor de Schotten. Nu, Andy is natuurlijk geen Schot. Maar die draagt ook wel eens graag een rok in zijn vrije tijd. Hè. Er is niks mis mee. Dus Andy, voor u, Yes sir, I can boogie.

0: onmogelijk om stil te blijven zitten op dit geweldige nummer. Yes sir, I can boogie van Baccara.
1: We hebben in ons boxershort nogal wat afgedanst hier.
0: Ja. Over dansen gesproken, vanaf volgende week kunnen de mensen ook dansen hier op de plage.
1: Zeker, de Radio Minerva dansavonden gaan dan terug van start hier in de tent naast het Minerva Café.
0: Elke donderdag in juli en augustus. En wat uur beginnen die, Jos?
1: Daar moeten we op zoeken.
0: Voilà. Maar dan kun je altijd voor naar bellen, naar Thomas.
1: Telefonist Thomas steekt handen en vingers op.
0: Handen? Twee handen?
1: 8 uur.
0: 8 uur s'avonds.
1: 8 uur tot, Thomas.
0: 2 uur s'nachts.
1: 22 uur.
0: 12 uur. 12 uur. Tot 12 uur. 8 tot 12.
1: Voilà. Dat is een goeie, dat is leuk ook voor de luisteraar, dat wij hier zo dingen aan het doen zijn dat mensen totaal niet zien.
0: Ja. voilà. Maar natuurlijk kun je ook altijd gewoon naar ons blijven luisteren.
1: Dat kan ook. Dus mensen hebben eigenlijk een keuze om te gaan dansen of om naar elk nummer toe te
0: gaan. Of eerst naar ons luisteren en dan nog te gaan dansen.
1: Goh, jongens, toch.
0: Dat is de ideale combinatie eigenlijk.
1: Perfect.
0: Dat gaan we zelf misschien ook wel eens doen. Hè?
1: Gaan we dansen?
0: Ja, misschien weer niet.
1: Oh, bakkeren.
0: We hadden 2 dansles gevolgd, hè, Jos?
1: Dat is waar.
0: Ah, voilà. Wij spelen natuurlijk niet enkel de klassieke crooners hier op Radio Minerva, maar ook af en toe zo'n moderne crooner ertussen. Hè. Zoals een Harry Connick Jr. Bijvoorbeeld hebben we al gespeeld. Of een Yannick Bovia al eens gespeeld.
1: Soms doen we wel eens zotte.
0: Ja, of een Helmut Lotti. Maar deze moderne crooner hebben we nog niet gespeeld. Dus daar brengen we nu verandering in. Het is Richard Cheese.
1: Ah.
0: Die met zijn band Lounge Against the Machine. En het bestaat uit de geweldige leden Bobby Ricotta, Frank Vetta en Billy Bleu. Kniepoogje. Covers brengt van hedendaagse nummer. Hier zingt hij het nummertje van Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back. MUZIEK.

0: een zweepje op het einde. Grammaticaal klopt het niet helemaal, denk ik. Maar geweldig nummer wel. Baby Got Back.
1: Waarover gaat het nummer, Fons?
0: Over een kindje, denk ik. Hè? Een baby, ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou, denk ik toch.
1: Nee? Bijzondere lyrics dan?
0: Ik heb het niet goed gehoord, de lyrics. Dat,
1: Als de luisteraars weten waarover het nummer gaat, dan mogen ze altijd bellen naar telefonist Thomas.
0: Zo is dat. Zo is dat. Ook Jantien kiest elke week een nummertje.
1: Dit was niet de keuze van Jantien?
0: Dit was niet de keuze van Jantien, nee. Die komt er nu aan. Ze koos voor Nicole Kidman. Niet enkel een actrice dus, maar ook een zangeres. Met haar versie van Diamonds Are a Girl's Best Friend uit de film Moulin Rouge. Hier is ze met Sparkling Diamonds.
2: The French are glad to die for love.

0: Zoals gezegd, dat de musical filmversie Moulin Rouge van Baz Luhrmann. Nu, wie Baz Luhrmann niet zou kennen, dat is eigenlijk de meteoor onder de regisseurs. niet getalenteerd.
1: Dat die van Romeo en Julia ook?
0: Ja, dat is ook den deel.
1: Ja, dit was denk ik wel een dieptepunt in alle nummers die jij op een jaar tijd hier gespeeld hebt, Fons.
0: Ja, kijk, het is de keuze van Jantien.
1: Jantien, je kunt echt veel beter. Je hebt zoveel goede nummers al gekozen.
0: Voilà, maar voor Jantien doe ik alles in. Zo is
1: het. Dat snap ik. Dat snap.
0: Van een heel slechte film gaan we naar een geweldige film. Naar het titelnummer, namelijk van They Call Me Trinity. Komen ze spaghetti wisselen met Bud Spencer en Terence Hill. En dat is ook...
1: paardenmuziek?
0: Nee, geen paardenmuziek. Nee. Dat is een film die mij... heeft geïntroduceerd tot de spaghetti westerns, of misschien wel tot de westerns, de koer eigenlijk. Een film die ik al op zeer jonge leeftijd heb gezien. En dit is dus het geweldige titelnummer Trinity van Annibale e Cantore Moderne.

0: We blijven in Italië hangen. Van Annibale e Cantori Moderni gaan we naar Bobby Solo.
1: Ik ben de Moulin Rouge al terug helemaal vergeten.
0: Ah, voilà, zo is dat. Bobby Solo met zijn versie van het prachtige Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. In het Italiaans, ook genaamd Mrs. Robinson. Voilà.

0: Bobby Solo nam in 1965 deel aan het Eurovisie Songfestival, maar moest helaas de duimen leggen voor Frans Gall met Poupée de Sier, Poupée de Son.
1: Ja. Is dat die van de boterok, Bobby Solo?
0: Dat is geen solo, hè. Dat is geen boterliever solo, dat is, want dat is...
1: Margarine.
0: Margarine, ja, dat is plantaardig. Hè.
1: Is dat die van de margarine, Bobby Solo?
0: Ik weet niet, misschien moet ik hem zelf eens vragen, want hij leeft nog.
1: Ik ga het hem vragen.
0: Ja. Doe dat. De volgende artiest nam ook mee deel aan het Eurovisie Songfestival. Tweemaal zelfs. In 1963 met nummer Waarom. En als vervanging voor Nicole en Hugo samen met Lily Castel in 1971 met Goeiemorgen Morgen. We kennen hem vooral natuurlijk als de man van Ingriani. Maar zelf was hij ook een geweldige zanger. Jacques Raymond. En vandaag doet hij een twist. De jukebox twist.

0: Jacques Remond, die niet enkel in het Nederlands kon zingen, maar dus ook in het Duits.
1: Kraakte wel een beetje zo'n jukebox, ja, maar dat hoort bij oude muziek.
0: Dat hoort bij oude muziek.
2: Ik denk vanaf volgende week, als de vakantie begint, dat er heel veel mensen in niet hun moedertaal zich gaan moeten uitdrukken.
0: Mm-hmm, klopt.
2: Op zoek naar eten, drinken.
1: Ja, ja. Is dat een bruggetje naar iets, Thomas?
2: Ja. Ik heb een leuke opdracht voor jullie.
1: Ah, dat is lang geleden.
2: Artiesten die nummers zingen die niet in hun gebruikelijke artiestentaal zijn, niet in hun moedertaal. Bijvoorbeeld Brigitte Bardot in Portugees.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Van die dingen.
1: Dat kunnen we.
0: Challenge accepted.
1: Zeker.
2: En als er mensen tips hebben, mogen ze mij altijd bellen op 03-219-1727.
0: Of door mailen natuurlijk. Hè. Mag
1: mailen
0: ook.
1: Kan ook.
0: Mag ook.
1: Trouwens, mensen kunnen ook nog altijd stemmen voor de top 1000. Hè.
0: Zo is dat.
1: Kan ook nog steeds.
0: Voilà. Tot wanneer kunnen ze daarvoor stemmen?
1: Geen idee.
0: Bedankt voor die geweldige info, Jos.
1: Ik geef de voorzet en jij moet dan afmaken.
2: Muziek.
0: Moet je niks. Ik moet muziek spelen. Ik heb nog tijd voor één vocaal nummer. En Herman, dit ga je geweldig vinden. Je zult het waarschijnlijk al kennen. De Slijpers. Wij zijn de Slijpers van Parijs.

0: Ritsibi, ritsiba, ritsibum.
1: Ik maar denk dat Zangerinus dat nummer als origineel had. Ritsibi, ritsiba, ritsiboom. Maar die heeft dat dus ook gewoon gepikt.
0: En welk nummer?
1: Ik ben verliefd op het meisje van de oliebollenkraam.
0: Het oliebollenkraam.
1: Volgens Zangerinus is het de oliebollenkraam.
0: Ah ja, oké. Okay. Zangerie dus, ja. Gepikt van de slijpers. Dus, dat was dus mijn laatste vocale nummer, jongens. Dus je weet wat u te doen staat.
1: Doe maar, Thomas.
0: Ja.
2: Mijn troef voor dit uur is Jerry Vale. Met There's a Kind of Hush All Over the World.
0: Prachtig, prachtig.
2: Bedankt, Fons.
0: Ja.
1: Je hebt het niet gemakkelijk gemaakt, Fons. Het is zeer duidelijk wat niet de troef is. maar ja, op het einde komt hem dan nog met de slijpers af. Ja, dan weet je dat je mij natuurlijk... Daar kun je mij wel mee vermurwen. Maar ik was eigenlijk al vrij snel verkocht met de Crewcuts.
0: Ah, chop chop boom.
1: Ja, ja, vond ik een zeer... ik ken de Crewcuts, maar dat nummer kende ik niet.
0: Ja.
1: Dat is mijn troef.
0: Prachtig, voilà. Ook Lutgert heeft haar troef doorgestuurd. En die gaat voor Trinity van Annibale. Dus bedankt daarvoor. Wij ronden hier af. En na het uur
1: tot
0: zijn we terug.
1: Tot zometeen. Radio Minerva.
3: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in het land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Intussen bekijkt ons land nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela. Daar wonen zo'n 220 Belgen en op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak op de voet. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. Morgen loopt dat lokaal op tot zelfs 40 graden. En fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
6: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
5: Als je denkt dat er gefraudeerd is met die tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. We staan voor nog een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet dus tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. Deel 2 van Elk Nummer Troef. En ik trapte af met Tom Jones en The Tower of Song. Origineel Fonzie natuurlijk door
1: Leonard Cohen.
0: Zeker wel, 1988. En deze versie van Tom Jones is uit 2012.
1: Oh, dat is zeer recent. Dus ja, zo'n beetje de Johnny Cash tour op zo.
0: Ja, zeker. Maar wat een stem, hè.
1: Wat een stem.
0: Tom Jones. Hebben we nog een bericht van luisteraars gekregen ondertussen in de break?
1: Herman uit Mechelen heeft nog even gebeld. En om te zeggen natuurlijk dat zijn troef voor deze uur niet onverwacht
0: de slijpers
1: waren.
0: Niet de Moulin Rouge?
1: Niet de Moulin Rouge, nee.
0: Oké. Okay. Dan gaan we verder, Fonzi.
1: Dan gaan we verder. En we moeten verder.
0: We moeten verder met Andy Fischer. Kent je Andy Fischer, Fonzi?
1: Niet persoonlijk.
0: Nee, dat is een zanger.
1: Dat is verrassend hier op de radio.
0: Ja, dat is zeker verrassend, want eigenlijk was hij vooral bassist en muziekproducent. Maar in de jaren 60 besloot hij dan zelf ook maar wat nummers te maken. Maar mensen lachten een beetje met zijn accent. Vandaar dat het nooit echt een grote zanger is geworden. Hij heeft wel een monsterhit gehad met Oh Oh What a Kiss.
1: Wat voor accent had hij dan?
0: Een beetje Duitsstalig. Allee, een Duitser die Engels zingt.
1: Ah ja. Hij zong niet in zijn moedertaal, dus...
0: Nee, ik had dat kunnen gebruiken, maar toen wist ik de opdracht nog niet natuurlijk. Ja. De Oh Oh What a Kiss heb ik al eens gespeeld in de versie van The Strangers. Met Eddie Wally, die een gastoptreden brengt.
1: Ja.
0: Het is geschreven door ene Will Andy. Ik heb er nooit van gehoord. En Andy Fischer werd geboren als Johan Fischer. Zijn bijnaam was Johnny Fischer. En hij besloot dan te zingen als Andy Fischer.
1: Nou, het is goed dat hij zijn achternaam wel heeft gehouden altijd.
0: Zelfs dat heeft hem veranderd. Want het was eerst met SCH en heeft de C laten vallen.
1: Ah.
0: Oh, oh, what a kiss.

0: Andy Fischer of Johnny Fischer of Johan Fischer met Oh Oh What A Kiss.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Wat superlatief, Fons.
1: Ja,
0: Fons, ik ga maar liefst 5 zangeressen na elkaar spelen.
1: Omdat het kan.
0: Omdat het kan. En ik begin met Olivia Newton-John, die we ook, ik wou zeggen, nog niet hebben gespeeld, maar ik heb die al wel gespeeld met Have You Never Been Mellow.
1: Ja.
0: Maar ik heb nu Xanadu meegenomen. Kent je zeker, hè?
1: Zeker.
0: Weet je wie dat geschreven heeft?
1: The Bee Gees?
0: Nee, het is Jeff Lynne.
1: Ah, van ELO.
0: Zeker wel.
1: En van The Traveling Wilburys.
0: Ja, en ELO is ook de band die op de achtergrond de instrumenten bespeelt. Het is geschreven voor de gelijknamige musicalfilm. En het is ook een van Jeff Lynne's favoriete nummers dat hem zelf geschreven heeft.
1: Kijk eens aan.
0: Xanadu.

0: met een futuristisch einde. Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Ja, niet slecht. Ik geef toch de voorkeur aan de Xanadu van Dave D. Beaky McIntitch.
0: Die overigens niks met deze Xanadu te maken.
1: Klopt.
0: We gaan verder met de volgende vrouw die ik heb meegenomen. En dat is een vrouw die wij tot onze grote schande nog niet hebben gespeeld, Fons.
1: Een Antwerps icoon.
0: Zeker wel. Jo Leemans.
1: Ja.
0: Echte naam, Fons?
1: José Leemans.
0: Josphine Verbustel. Ah.
1: Verbustel, ook een goede artiest.
0: Josphine Verbustel. Ja, maar ze zijn getrouwd met een andere Leemans, Mark Leemans, denk ik. En daar is, komt de naam dan Leemans vandaan. Weet je wat daar een bijnaam was?
1: De Nachtegaal van Antwerpen.
0: Dat is ook van Mechelen, trouwens.
1: Ja, de Nachtegaal van Mechelen.
0: De Vlaamse Doris Day.
1: De Vlaamse Doris Day, ja.
0: En nog een ander leuk weetje. In de jaren 70 en 80 heeft ze een hele tijd in Benidorm gewoond met 3 honden en maar liefst 28 katten.
1: 28 katten.
0: Ik weet, jij hebt ook katten, maar 28
1: geen 28.
0: Is overdreven.
1: En ook geen 300 erbij.
0: Ik dacht, als ik Jo Leemans dan een keer meeneem, dan ga ik niet voor de grote klassieker. Ik ga voor een minder bekend nummer, maar ik vond het een fantastische ontdekking. Parels, goud en edelstenen.

0: Josvin Verbustel, of zoals wij haar beter kennen, Jo Leemans met parels, goud en ook nog edelstenen.
1: Ja, en zowel Thomas als mij kwamen het nummer ergens bekend voor, maar we vinden niet direct van waar dat we het nummer kennen. Dus luisteraars die dat wel zouden weten, mogen dat uiteraard altijd doorgeven aan ons.
0: Van Jo Leemans en ons.
1: Ja, ja, maar het origineel, hè. Ik denk dat het een Engelstalig nummer is, origineel.
0: Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Kans is groot. Vrouw nummer 3 van Zee. Mm-hmm. Petula Clark. Ik ga voor een absolute klassieker, Downtown, omdat jij Ciao Ciao wel eens hebt gespeeld. Hè?
1: Klopt, de Italiaanse versie. Versie. Maar die was inderdaad in vele versies gemaakt, dat nummer. Hè. Ook een Schotse versie, om terug te komen op de Schotse. Doen.
0: Zeker. Ik ging het vertellen, maar...
1: Sorry.
0: Nee, dat is niet erg. Daar zijn we voor, hè, Frans. Ja. Gigantische wereldhit, ook in heel veel films en series gebruikt, zoals in Jaws 2, Seinfeld, Girl Interrupted, Lost en Last Night in Soho. En ik ging dus vertellen, onze goede vriend Andy zal het zeker kennen als Doentoen.
1: Voilà.
0: Groundskeeper Willy.
1: Ja, dat is
0: Maar hier is de originele versie Downtown niet kapot te krijgen.

0: Downtown door Petula Clark. Niet kapot te krijgen, zoals ik al zei. Dat zijn van die nummers die je 100 keer kunt horen en dat blijft steengoed.
1: Die worden nooit beuzelnummers.
0: Noemen ze dat evergreens.
1: Ja.
0: Past perfect in het Minervrij-concept.
1: Voilà.
0: Fonzie, Cilla Black. Heb jij ook al eens gespeeld?
1: Ook al eens gespeeld, klopt.
0: Weet je wat haar een echte naam is?
1: Priscilla.
0: Ja, en haar rechternaam?
1: White.
0: Wat bijzonder is, hè?
1: Ja, het is een beetje raar. Een
0: Priscilla
1: beetje
0: White, artiestennaam Cilla Black. Ja. Ik weet al niet meer welk nummer dat jij hebt gespeeld. En kunnen we dat toch weten?
1: The Boat That I Row. Van Neil Diamond, origineel.
0: Ah ja, ik heb een bekender nummer van haar mee. En dat is natuurlijk ook de volgende vrouw die ik ga spelen. Something Tells Me, Something's Gonna Happen.
1: Tonight.
0: Tonight.

0: Dit was natuurlijk Cilla Black. En het eerste nummer dat ik even sprongelijk verkeerd gespeelde was nog eens Downtown.
1: Zo goed dat het eigenlijk gewoon twee keer wou spelen.
0: Ik wou eigenlijk gewoon een uur lang alleen maar Downtown spelen. Maar je hebt mij tegengehouden en toch maar Cilla Black laten spelen.
1: Maar ja, kijk.
0: Uiteindelijk komt alles goed.
1: Voilà.
0: Fons, de laatste vrouw die ik heb meegenomen is Melanie.
1: Mm-hmm.
0: Kent je Melanie?
1: Niet persoonlijk.
0: Ik blijf dat echt een goeie mop vinden. Na een jaar radio maken samen blijf ik dat een goeie mop vinden. Nee, Melanie, dan zitten we natuurlijk in de hippie Woodstock tijd. Die heeft opgetreden op Woodstock. En er waren maar drie vrouwelijke solo-artiesten op Woodstock. Melanie was er één, maar weet je wie dat de andere twee waren?
1: Janis Joplin.
0: Zeker.
1: En was Joan Baez?
0: Ja, correct. Ah. En die Melanie moest eigenlijk helemaal niet optreden. Die is per toeval op het podium gesukkeld, omdat de Incredible String Band weigerde om te spelen omdat het aan het regenen was.
1: Ja, dat is een zwak excuus. Maar hoe voor Melanie? De een zijn dood is anders dan brood.
0: Zeker, het heeft haar carrière geen windeieren gelegd. Maar ik heb een iets minder bekend nummer van haar meegenomen. People in the Front Row.

0: kenmerkende heese stem van Melanie en People in the Front Row.
1: En wie spreekt er nu nog van die Incredible String Band? Niemand, hè?
0: Niet meer.
1: Zal ze leren.
0: Goed gedaan.

0: Melanie. Fons, ik heb een nummer meegenomen voor kale mannen.
1: Ah.
0: Zoals jij er één van bent.
1: Ja, klopt.
0: En bijvoorbeeld ook mijn collega Jeroen en onze goede vriend Bart bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: En voor al die kale mannen hebben de Strangers een nummer geschreven. Dat heet Armbobke. Maar het is om ook, het begint niet goed en dan op het einde krijgen jullie toch nog een hart onder de riem gestoken.
2: Oef.
0: Armbobke. MUZIEK.

0: Maar een Bobke, door de Strangers. Maar je hebt gehoord, hè, Fons. Dat ja. koppeke maakt zo sympathiek.
1: Er is licht op het einde van de tunnel. Er is licht. Een regenboog.
0: Zeker wel. Ik heb niet alleen maar... ik heb een aantal zangeressen meegenomen, maar ik heb ook... Dat wil niet zeggen dat dat de enige vrouwen zijn die ik had meegenomen. Het waren de solo-zangeressen. Nu komt er nog een groep. De Shirelles. Ah. Kent je de Shirelles, Fons?
1: Ik ken de Shirelles. Niet persoonlijk, maar ik ken ze wel.
0: Ja. Ja. Dat is eigenlijk een van de eerste... vrouwengroepen, zullen we maar zeggen. En die hebben ook echt van grote invloed geweest op alles wat daarna is gekomen. Gelijk dat je de Cordettes en zo er straks hebt gespeeld. Die hebben allemaal de mosterd gehaald bij de Shirelles.
1: Ja.
0: En hier zijn ze bij hun mama set.

0: programma set door de geweldige The She-Rails, die we ook nog niet hadden gespeeld.
1: Nee, klopt.
0: Er is nog zoveel goede muziek om te ontdekken. Hè?
1: Zeker, zeker.
0: De volgende groep, die hebben we ook nog zeker niet gespeeld, want die zijn ook niet zo bekend. Dat zijn de Cowsills van ons.
1: Mm-hmm.
0: Kent je die niet persoonlijk, maar ook wel persoonlijk?
1: Nee,
0: of,
1: nee, nee totaal onbekend. Oh, okay. Totaal onbekend.
0: Dat is een Amerikaanse groep. En die bestond uit de broers. En je moet goed opletten, hè. Bill, Bob, Barry, John en Paul. Dan was er nog een zus Susan. En later kwam ook nog moeder Barbara erbij.
1: En de vader?
0: De vader heeft niet meegezongen.
1: Ah.
0: Die bestaan trouwens ook nog altijd, die mensen. Begonnen ergens in de jaren 60. Alleen maar Bob, Susan en Paul zingen nog mee. Maar wat vooral bijzonder is, is dat die eigenlijk de bekende musical sitcom The Partridge Family,
1: mm-hmm,
0: is eigenlijk gebaseerd op deze familie.
1: Ah, kijk eens aan.
0: Hier zijn ze met Indian Lake.

0: De Kousels met Indian Lake. En Fonsi, we kregen hier net bezoek.
1: Ja, van de legende himself, Wilfried.
0: Onze collega Wilfried. En ja. Ik vroeg aan hem, Wilfried, kende jij wel de Kousels? En die zei direct, ah ja, dat zijn die van de Partridge Family.
1: Ik denk niet dat er veel groepen zijn dat Wilfried niet kent.
0: Dat is waar, dat is waar. Een wandelend register is het.
1: Zo is dat.
0: Fons, hebben we al gezegd dat het warm is?
1: Het valt hier goed mee. Het is hier 24 graden, zie ik op
0: aangenaam,
1: de airco. Ja.
0: Het gaat echt aan lode dekens in als wij hier buiten stappen.
1: Ja, dat is mogelijk.
0: Maar wie het ook te warm had, waren Joe Stafford en Gordon McRae.
1: McRae, ja.
0: Gordon McRae. Too darn hot.

0: Joe Stafford en Gordon McRae hadden het in 1952 al too darn hot om een beetje te foefelen.
1: Te foefelen?
0: Toen al, hè.
2: Ja, ja.
0: 1952 maakten ze al nummers over foefelen.
2: Ja. Nee, ja. Niet over foefelen, want er werd juist niet gevoefeld,
0: het was te warm. Te warm om te foefelen.
2: Ja.
0: Fonzie, wat moeten we nog doen?
1: De zweet van de week.
0: Zeker, dan zitten we terug bij zweet, zoals Thomas daar straks een mooi mopje maakte. Vandaag heb ik iets meegenomen, Fons. Je gaat een gat in de lucht springen van vreugde.
2: Oh.
0: Ik kan u gewoon laten luisteren, want je gaat het zeker kennen. Allee, het origineel dan toch. En dan gaan we er straks nog een beetje over vertellen. Maar ik kan u eerst laten luisteren. Het is Sommar Varjadag door de geweldige Viking Garna.

0: Vikingar namens Sommar Variedaak. Een melodie die je natuurlijk onmiddellijk hebt gekend, Fons.
1: Ja, Le Moribond van Jacques Brel. Maar voor mij, in mijn ogen, mijn favoriete versie van het nummer van Terry Jacks, Seasons in the Sun. Ja. Prachtig nummer, met een geweldige tekst.
0: Dit was ook een cover eigenlijk van Seasons in the Sun. Maar dat was natuurlijk dan weer op zijn beurt, zoals dat je zei. Ja. Een cover van Le Moribond. Trouwens, degene die als eerste de lyrics van Le Moribond naar het Engels vertaalde, was Rod McEwen.
1: Aha.
0: En die kennen we nog als de zingende poëet die ik 2 weken geleden speelde met Oliver Twist.
1: Ja.
0: Dus die duikt ook daar weer op. En die Viking Garna trouwens, die ken ik van het geweldige nummer Ich komm zurück San Marino. En dat is de meest succesvolle Scandinavische band ooit.
1: En dat is ook een nummer dat je volgende week zou kunnen spelen eigenlijk.
0: Ik zou het kunnen spelen, maar ik heb het nog niet gevonden.
1: Ah.
0: Anders had ik het graag gespeeld. Wie ik wel gevonden heb, Fonzie, is Bo Diddley en Mona.
1: Ook nog niet gespeeld, hè, Bo Diddley.
0: Ook nog niet gespeeld. En Mona heb ik ook nog niet gespeeld. En wist je dat Mona zelfs maar een B-kantje is?
1: Nee.
0: Van Hey Bo Diddley. En het gaat over een 45-jarige exotische danseres uit de Flameshow Bar in Detroit.
1: Een exotische danseres. Past bij dit weer.
0: Zeker wel. En die Bo Diddley, Fons, die liet bij zijn dood in 2008 maar liefst 6 kinderen achter. 18 kleinkinderen. 15 achterkleinkinderen. En 3 achterachterkleinkinderen.
1: Ja.
0: De familie Diddley heeft serieus zijn best gedaan.
1: Ja, goed gediddeld.
0: Hier zijn ze met Mona.

0: Bo Diddley jaagde de temperatuur nog een beetje omhoog met zijn Mona.
1: Altijd goed, Bo Diddley.
0: Of hoe een bekentje toch echt een heel goede
1: bekentje. Ja, maar dat hebben we hier al vaak gezien, dat een bekentje niet altijd moet onderdoen voor een akentje.
0: Moeten we misschien ook nog een knuitje mee doen, hè? Misschien alleen maar bekentjes of zo.
1: Ja, ja. Goed idee.
0: Ik kijk naar telefonist Thomas, maar die is druk bezig met...
1: In de verte aan het staren.
0: In de verte aan het staren. Speciaal om telefonist Thomas terug bij de les te krijgen, zijn hier de Irish Rovers, want dat doen we ook soms, hè, Fons.
1: Ja.
0: Soms spelen we wel eens een Iers
1: zeker.
0: Een Iers muziekje tussendoor. Finnegan's Wake.

0: Irish Rovers met Finnegan's Wake.
1: Altijd goed.
0: Ik zag u vrolijk meezwaaien.
1: Ja, er kunnen niet stil blijven zitten op de Irish Rovers. Hè. Dat is,
0: Fons, de tijd tikt andermaal genadeloos in ons nadeel.
1: Als de wiede weer gaat.
0: Dus ik speel als de wiede weer gaat de laatste vrouw van vanavond. En dat is Ella Fitzgerald met Manhattan.

0: een rustig, maar zeer mooi einde met Ella Fitzgerald en haar Manhattan. En dat was hem, jongens. Troef, kiezen maar.
1: Zal ik beginnen? Ik heb net nog telefoon gekregen van Herman uit Mechelen. Die vond Arm Bobke van de Strangers zijn troef van het tweede uur. Dat kan ik hem geen ongelijk in geven, maar je hebt zoveel goede nummers gedraaid, Jos. De Cowsails, Too Damn Hot, Melanieer stemgeluid. Yo, Lebats, maar ik ga toch voor Andy Fisher met Oh, Oh, What a Kiss.
0: Oké.
1: Deze week is het ook nog een paar keer opgezet trouwens, heel toevallig.
0: Fonzie?
2: Ja, Bodily, Irish Rovers, Vikingarna, allemaal geweldig goed. Maar ik ga voor de Cowsails, dat is een ontdekking. En een ontdekking kan ik altijd appreciëren, dus ik ga daarvoor. En Lutgert uit Hemiksem, die gaat voor Xanadu trouwens.
0: Kijk eens aan. Voilà. Bedankt, liefste luisteraars, om weer bij ons te zijn. Volgende week zijn wij er terug bij Leven en Welzijn. We gaan nog een beetje verder met The Sunsets.
2: Hoera.
0: En zeg eens, meisje, veel plezier ook met Fabrice. En telefonist Thomas wou ook nog aanstippen dat het belangrijk is om veel water te drinken en binnen te blijven en verkoeling te zoeken.
2: Zo is dat.
1: Als je buiten verkoeling kan vinden, we gaan dan naar buiten.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Dag.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus ja, als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
2: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
2: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. In Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

Het is een programma met heel veel gouden herinneringen. En tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Elvis Presley, Vicky Leandros, Max Greger, Jerry Vale, The Beatles, Mr. Akebilk, Ray Caniff en nog veel meer uiteraard.

popcorn music van de Bluesbusters, You're the One. Hier volgt nu een van de bekendste romantische stemmen uit Spanje. Julio Iglesias brak wereldwijd door met zijn warme stemgeluid en zijn elegante stijl. Liefde begint vaak met eenvoudige woorden. Julio Iglesias wist als geen ander gevoelens om te zetten in muziek die rechtstreeks het hart raakt. Quiéreme.

Jeremy Julio Iglesias. Van Spaanse passie gaan we naar de ontspannen charme van Dean Martin. Lay Some Happiness on Me verscheen in 1967 en groeide uit tot een geliefde easy listening klassieker. En hij vraagt eenvoudig: breng wat geluk in mijn leven. Het nummer werd in 1966 reeds gezongen door Eddie Arnold, maar hier is dus Dean Martin.

Please some happiness on me en Dean Martin. We blijven in een nostalgische sfeer met orkestleider Günter Norris. Zonder woorden vertelt deze melodie een volledig verhaal. Een verhaal van herinneringen die blijven leven. Memory.

Memory en Günter Norris. Van internationale klanken keren we even terug naar Vlaanderen. Luc Steno scoorde jarenlang succes met romantische en gevoelige nummers. Het volgende liedje vertelt een melancholisch verhaal over een hechte vriendschap die is verwaterd of verbroken, waarbij de zanger terugblikt op de tijd dat ze onafscheidelijk waren. Het thema is nostalgie naar vroeger en het gemis van die vertrouwensband. Eens was ik je beste vriend.

Eens was ik je beste vriend en Luc Steno. Tennessee Waltz van Patti Page behoort tot de grote klassiekers uit de jaren 50. Tennessee Waltz is een nummer over liefdesverdriet, verraad en nostalgisch gemis. Het vertelt het verhaal van een zanger die zijn of haar geliefde aan een vriend voorstelt, waarna die vriend de geliefde tijdens een dans afpakt. Het nummer wordt vaak geassocieerd met de pijn van een herinnering die door verraad is verpest.

Tennessee Walls en Patti Page. I Only Have Eyes For You is eigenlijk een nummer dat reeds in 1934 werd geschreven. Ray Conniff gaf vele bekende nummers een zachte, orkestrale stijl mee. Het nummer is een tijdloze liefdesverklaring waarin de wereld lijkt stil te staan voor één

I Only Have Eyes For You, Ray Conniff and The Singers, of course. Met Mr. Akkebeelk trekken we muzikaal naar New Orleans. Zijn herkenbare klarinetklank roept meteen beelden op van oude straatjes, jazzcafés en avondelijke wandelingen door het French Quarter.

is de Eggebilk in the Old French Quarter of New Orleans. Liefde draait niet alleen om mooie woorden. Soms betekent liefde gewoon ik zorg voor jou. Het is een nummer over het bieden van onvoorwaardelijke emotionele steun en troost aan een partner. De tekst benadrukt het verlichten van de lasten van een geliefde, het bijstaan in tijden van verdriet en het bieden van emotionele geborgenheid in plaats van oordelen. Het nummer werd reeds in 1927 opgenomen, maar hier volgt nu de versie van Frankie Lane uit 1966.

Frankie Lane, I'll take care of your cares. Tijd om de sfeer wat luchtiger te maken. Het volgende nummer nodigt meteen uit om mee te bewegen. Het is eigenlijk een coverversie van het nummer A far l'amore comincia tu van Rafael Lacarra. Hier is Tony Holiday met Dansen Zamba mit mir.

Love Me Do en de Beatles. Iedereen heeft ooit iemand ontmoet die alle aandacht opeiste, zonder één woord te zeggen. Dat onweerstaanbare gevoel horen we in deze warme interpretatie van Cherry Vale. Can't Take My Eyes Off You is een nummer uit 1967, geschreven door Bob Crewe en Bob Godio en voor het eerst opgenomen en uitgebracht als single door Frankie Valli. Het nummer behoorde tot zijn grootste hits en leverde een gouden plaat op. Uit 1968, hier is Cherry Vale, Can't Take My Eyes Off You.

Can't Take My Eyes Off You en Cherry Vale. Een witte duif staat symbool voor vrede en vrijheid. Soms wil muziek ons gewoon even laten ontsnappen aan de drukte van het dagelijkse leven. Max Greger brengt ons een instrumentale versie van Una Paloma Blanca. De melodie roept beelden op van vrijheid, zomer en zorgeloze dagen.

Paloma Blanca, Max Greger. Après toi van Vicky Leandros, de winnares van het Eurovisie Songfestival van 1972, is een nummer over liefdesverdriet en onvoorwaardelijke liefde, waarin de zangeres haar vertrekkende partner vertelt dat ze niets anders dan de schaduw van zijn schaduw zal zijn zodra hij weg is. Het nummer drukt een gevoel van totale emotionele verslagenheid uit en bevat de belofte om alleen nog maar in de herinnering aan hun liefde te leven. Après toi, Vicky Leandros.

après toi, Vicky Leandros. Na enkele gevoelige momenten brengen we opnieuw wat glimlach en charme. Want soms voelt een geliefde echt als een geluksbrenger in het leven. Good luck charm en de King Elvis Presley. Ah.

Other Love en Ronnie Hilton. Ziezo, beste luisteraars, het wordt stilaan tijd om deel 1 van dit programma af te ronden. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. The Sunsets bijvoorbeeld met Hij speelde accordeon. Ik hoop dat jullie gewoon blijven luisteren naar deel 2, zometeen na het tijd zijn en het nieuws. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus heel graag tot zometeen voor het tweede deel van de Muzikale Waaier.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het koelt amper af. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus ja, als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
2: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Hier in Gent worden de 112 en de mug opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
2: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben. Het koelt dus maar moeilijk af en het blijft dus warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

En opnieuw een heel goede avond, beste luisteraars, en van harte welkom voor deel 2 van de Muzikale Waaier. We reizen opnieuw langs zachte kroeners, warme orkesten en onvergetelijke stemmen uit de jaren 40, 50, 60 en 70. Laat de muziek gewoon haar verhaal vertellen.

komende uurtje draaien wij muziek van Brenda Lee, Richard Anthony, Perry Como, Connie Francis, The Four Aces, Demis Roussos, Palanca en nog veel meer uiteraard.

popcorn music van Linda Scott, I've Told Every Little Star. I Wrote a Song of Sing Along van Bobby Goldsborough is een vrolijk nummer dat in 1975 werd uitgebracht. Het nummer gaat over de vreugde en troost die muziek biedt en beschrijft in het bijzonder hoe een tekstschrijver zijn diepste gevoelens van liefde in een melodie en tekst verwerkt. De kernboodschap van het nummer draait om de emotionele uitlaatklep die het schrijven van muziek biedt. I Wrote a Song, Bobby Goldsborough.

Liefde brengt niet alleen geluk met zich mee. Soms blijft er na een relatie enkel verdriet over. Maar opmerkelijk genoeg kunnen zelfs droevige gevoelens veranderen in muziek waar mensen vrolijk van worden. Dat is precies de magie van deze klassiek.

Guy Mitchell's vrolijke hit uit 1956, Singing the Blues, ging dus eigenlijk over liefdesverdriet en het verdriet na het verlies van een geliefde. Een instrumentaal nummertje nu van Hugo Strasser. I Love Paris of Gans Paris träumt von der Liebe.

Tura twee verliefde ogen. Palanka was een van de grote tieneridolen van de jaren 50 en 60. Met zijn romantische stijl wist hij miljoenen fans te raken. Something Happened vertelt over dat onverwachte moment waarop liefde plots het leven verandert.

Palanca, Something Happened. Met zijn unieke stemgeluid werd Demis Roussos wereldwijd beroemd. Island of Love brengt warmte, romantiek en een dromerige sfeer samen. Het nummer roept beelden op van zonsondergangen, zee en verre vakanties. Island of Love van Demis Roussos is een romantisch nummer over verlangen, vlucht uit de werkelijkheid en trouwe toewijding. De tekst vertelt het verhaal van een man die gescheiden is van zijn geliefde en alleen troost vindt in zijn herinneringen en dromen over hun romantische, idyllische paradijs.

of Love, Demis Roussas. Games That Lovers Play is een nummer gecomponeerd door James Last dat in 1966 en 1967 een hit werd voor meerdere artiesten. Het nummer werd meer dan 100 keer opgenomen. Vandaar koos ik voor de versie van Manuel and the Music of the Mountains.

Games that lovers play, Manuel and the music of the mountains. Love is a many splendor thing is een liedje met muziek van Sammy Fain en tekst van Paul Francis Webster. Het liedje verscheen voor het eerst in de film Love is a Many Splendor Thing uit 1955. Er zijn veel versies van dat liedje uitgebracht. De best verkochte versie werd opgenomen door The Four Aces, waarvan de opname in 1955 de tweede plaats bereikte in de UK Singers Chart.

de Voraces dus. Met Weisse Rozen aus Athene gaan we terug naar het jaar 1961. De heldere stem van Nana Mouskouri en haar elegante stijl maakten haar tot een van de meest geliefde Europese artiesten. Witte rozen symboliseren tederheid en herinnering. In dit liedje worden bloemen een teken van liefde over grenzen heen. Het nummer is een nostalgische, romantische uitdrukking van verlangen en liefde. De tekst beschrijft hoe witte rozen vanuit Athene worden gestuurd als symbool van zuivere liefde, heimwee en de belofte dat de zanger in de lente uiteindelijk naar zijn geliefde zal terugkeren.

Anamuskuri Weisse Rozen aus Athen. Het volgende liedje vertelt het verhaal van een meisje dat tijdens een dansfeest nauwlettend in de gaten wordt gehouden door haar beschermende vader. In plaats van mee te doen aan de hectische wilde twist die in die tijd ongelooflijk populair was, beschrijft de tekst hoe zij en haar partner veilig in elkaars armen blijven terwijl ze een langzame wals dansen.

Ain't That Better Baby, een gouden herinnering van Connie Francis uit 1962. Perry Como stond bekend om zijn ontspannen zangstijl en warme stem. Surrender is een romantisch nummer waarin liefde volledig wordt overgegeven aan emotie en verlangen. Dat gevoel van overgave klinkt door in elke zin van dit prachtige lied.

Surrender and Pericomo. Met Roberto Delgado brengen we opnieuw een instrumentale sfeerschepper. Morning Sky roept beelden op van een rustige ochtend, zonlicht en nieuwe hoop.

Morning Sky, Roberto Delgado. Richard Anthony was een van de populairste Franse zangers van de jaren 60. Het volgende nummer gaat over gevoelens die onmogelijk tegen te houden zijn. Jullie kennen ongetwijfeld het nummer I Can't Stop Loving You van Don Gibson. In het Frans werd het dus C'était plus fort que tout, Monsieur Richard Anthony.

Richard Anthony, c'était plus fort que tout. Brenda Lee combineerde krachtige zang met emotionele diepgang. Het volgende nummer vertelt het verhaal van een persoon met een gebroken hart die worstelt met de aanhoudende pijn van een recente breuk. De betekenis van het nummer draait volledig om verdriet, hardnekkige herinneringen en het vasthouden aan hoop. Humming the Blues Over You, hier is Brenda Lee.

en Dali. Liefde zit vaak in eenvoudige dingen. Een glimlach, een bloem, een vriendelijk woord. Het volgende liedje herinnert ons eraan dat kleine attenties soms meer betekenen dan grote gebaren. Lollipop and Roses, beroemd geworden door de opname van Jack Jones, is een romantisch nummer over het koesteren van liefde door middel van voortdurende, eenvoudige gebaren. Het nummer suggereert dat het in stand houden van een relatie elke dag een beetje tederheid, lollipops, en schoonheid, rozen, vereist. En benadrukt dat partners, ongeacht hun leeftijd, in hun hart altijd kinderen blijven.

Jack Jones, Lollipops and Roses. We sluiten af in stijlvolle danssfeer met Begin de Begin, uitgevoerd door de BBC Big Band. Een tijdloos nummer van Cole Porter. Ziezo, die twee uurtjes in jullie gezelschap zijn weer heel snel voorbijgevlogen. Binnen een paar minuutjes horen jullie weer ons tijd zijn. En dan zorgen de collega's voor mooie muziek. Reacties zijn altijd welkom. Eén adres, het is fabrice@radiominerva.be. Wat mij betreft wel heel graag tot de volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender. Uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst. De groetjes van Fabrice. Heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opgelet als je vannacht via de enige 10 naar Brussel wil. De hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer. Dat gebeurt in 3 fases. Eerst in Mechelen-Zuid, zegt Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het verkeer richting Brussel moet dan over een verminderd aantal rijstroken de werfzone passeren. Vanaf de zone verschuift eigenlijk naar Mechelen-Noord, zal er hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen. Van 1 tot en met 17 juli zullen ook de beide opritten aan Mechelen-Noord richting Brussel afgesloten zijn, als ook de afrit van Willebroek, Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum.
2: Dus nog 3 weken hinder. Wegen en Verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand en neem met de hitte zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela, na de aardbevingen daar. Dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar daar. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog binnen. Het parcours van het BK-tijdrijden morgen wordt ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite-renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Het blijft warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen lokaal tot 40 graden, met na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

gold and time, the thief.